deze drone. Laat ik maar proberen. Och, beter. Hoe lang is die drone? Lekker is die drone. Laat ik maar proberen.